0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. De executie van Christa Pike, die door het Hoge Rechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. Christa Pike kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Christa Pike zat 30 jaar in de dodencel. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjereis in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjereis. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Het kabinet bekijkt of rijhulpsystemen in ambulances kunnen worden uitgeschakeld. Minister Karremans van Infrastructuur wil dat, omdat het werken tijdens ambulanceritten erdoor kan worden belemmerd. Vanwege Europese regels worden nieuwe voertuigen standaard voorzien van rijstrookassistentie en automatische noodremmen. Ook de politie had er eerder last van, maar die heeft nu een uitzonderingsplicht. Voor ambulances was die er nog niet. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos leidekkers uitgeleverd te krijgen. Tot op heden zijn de pogingen vruchteloos. De ter dood veroordeelde Christa Pike heeft haar executie met dodelijke injecties overleefd. Ze is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tennessee. Na toediening van de dodelijke stof pentobarbital bleek haar hart nog te kloppen en was ze hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor een moord die ze pleegde in 1995 als 18-jarige op een 19-jarige vrouw. Er komt een nieuwe wet die bepaalt of iemand ZZP'er is of niet. Minister Aartsen wil af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers die ZZP'ers inschakelen riskeren hoge fiscale naheffingen. Door onduidelijke regels worden velen niet meer ingehuurd. De ZZP'er moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer hebben, factureren, een zakelijke bankrekening hebben en minstens 3 opdrachtgevers. Ook moet een ZZP'er verzekerd zijn tegen bijvoorbeeld ziekte of schade bij derden. De wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.
6: Dos, un, dos, tres.

0: op jouw donderdag.
1: Item Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten die toevallig aan boord waren hebben het vliegtuig veilig aan de grond gezet. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah. Yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: Dat was hem helemaal uit de jaren 70, zoals ik al zei, van Crystal Girl en Don't Make My Brown Eyes Blue. Daarvoor zat Gio Vanza en On My Way, een liedje wat het heel goed doet in een tv-commercial. Ik ga de naam daarvan niet noemen, want dat mag niet. En we begonnen het liedje uit de jaren 80 van Heavy D and the Boys en We Got Our Own Thing. Wil je meer weten over de muziekfabriek? Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Het is er weer tijd voor de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, laat je maar eens lekker verrassen, want ze zijn allebei subliem, die grote en die kleine hit. We gaan terug naar het jaar 1970.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van een Nederlandse rockband afkomstig uit Den Haag. De groep werd opgericht op 2 september 1961 en is daarmee de oudste nog bestaande rockband van Nederland. En een van de langst bestaande bands ter wereld. We hebben het over de Haagse The Golden Earring. Het nummer Back Home stond die week op nummer 1 en een week daarvoor was dat ook zo. Dat Nederland rock wist en weet te waarderen blijkt wel uit het feit dat het nummer 10 weken in de hitlijst stond. En dan die kleine hit. Die kwam van nummertje 27 en steeg die week naar een 23ste plaats. We hebben te maken met een Amerikaanse soulzanger. Zijn naam is Edwin Starr, afkomstig uit Nashville, Tennessee. Starr maakte aan het einde van de jaren 50 zijn debuut met The Future Tones. Na zijn diensttijd vestigde Starr zich in Detroit. In 1968 werd zijn platenmaatschappij overgenomen door Motown en brak Starr door met het nummer 25 Miles. Het grootste succes van Starr was ongetwijfeld War, die bij ons toen 3 weken in de hitlijst stond. Dat was op 19 september, oftewel week 38 van het jaar 1970.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar. Ja, ja.

0: hottest on 108.9. This is iTurn Radio. iTurnRadio.nl.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
2: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Ja.

Ik wil per definitie geen oproepgraaier zijn. Maar goed, dit zou volgens mij het meest ideale demonstratieliedje kunnen zijn aller tijden. Oh, wel. Dus als je baas niet groet, als je voor je recht op gaat komen. War van Edwin Starr stond dan even centraal als de kleine hit. En die grote hit was van de Golden Earring. Die heet Back Home. Nog altijd de muziekfabriek. Wederom drie liedjes voor je klaarstaan.

0: muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
1: Als het Nederlands is, is en goed, dan hoor je het hier. Hoor je het hier, hoor je het hier, hoor je het hier.
2: Wat kleren in de kast.

0: hartverscheurend en zeer ontroerend. Deze van Frank Verkooyen. En ze zeggen... Daarvoor zat Climie Fisher, Love Changes, Everything. En we begonnen met Kelly Clarkson, Mr. Know-It-All. En die lijkt toch wel heel erg veel op Ilse de Lange. Of is het andersom? Ben je er klaar voor? We gaan weer eens kijken wat ik voor je in petto heb in onze jukebox.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Howard Andrew, zoals hij oorspronkelijk heet, werd geboren op 3 december 1927 en is een Amerikaanse zanger. Na 18 gouden en 3 platinumplaten had hij zijn eigen tv-show.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Dat was in de periode 1962 tot 1971 op de Amerikaanse televisie. Verder had hij een eigen theater die Moon River heette en gevestigd was in Branson, Missouri. Hij begon ooit te zingen in een kinderkoor bij de lokale kerk. Williams studeerde op West Hills High School in Cincinnati. Met zijn broers te hebben gezongen ging hij solo en landde uiteindelijk op een reguliere plek. Dat was bij Steve Allen's Tonight Show in 1954. Na meerdere singles te hebben uitgebracht bereikte het nummer Butterfly de nummer 1 status. Overigens een cover van Charlie Crazy. Andere treffers, en we noemen er een paar, waren onder andere The Hawaii Wedding Song, Lonely Street en I Like Your Kind of Love. Tijdens de jaren 60 werd hij een van de meest populaire vocalisten in zijn land. En ondertekende hij destijds het grootste platencontract in de geschiedenis. Hij was vooral een muziekkunstenaar. En had op een gegeven moment zoveel verdiend als soloartiest dat hij vele prominente artiesten achter zich liet. Met uitzondering van Frank Sinatra, Johnny Mathis en Elvis Presley. En na deze introductie laat ik de jukeboxjes lekker voor je werken. Luister naar de nummer 1 hit uit 1957 van Andy Williams met Butterfly.
1: Jukebox Classic.

0: nostalgie uit 1957, gedaan door Andy Williams en Butterfly. En deze hadden we even uit onze jukebox gehaald. Wil je er ook eentje aan vragen? Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
0: De fabriek heeft er weer 3 voor je in petto.
2: Niet te verstaan.
3: De muziekfabriek. Ron van der Steen.
0: We gaan naar Jamaica. Het thuisfront van Bob Marley en de Wailers. Helaas.

0: keer van de Frank Boeien Groep. En Kronenburg Park en Ga Die Wereld Uit. Was dat ook een hele dikke hit in de jaren 80. Daarvoor Anouk, Save Me. En we begonnen met Bob Marley en The Wailers en Get Up, Stand Up. Als je een beetje hebt geluisterd, heb je nog één uiter van mij te goed. Precies, helemaal goed. Dat is de oude lullenplaat. Muziekfabriek. Geboren als Janice Eddie Vink in New York op 7 april 1951.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze is een Amerikaanse singer-songwriter en auteur en leerde op 3-jarige leeftijd piano spelen van haar vader.
1: Oude lullenplaat.
0: Ja, haar vader die was namelijk muziekleraar, dus dat zegt meer dan genoeg. Op 14-jarige leeftijd debuteerde zij met een zelfgeschreven liedje, getiteld Society's Child, die haar in de Verenigde Staten in 1966 meteen nationaal bekend maakte. De tekst ging over een relatie tussen een blank meisje en een zwarte jongen. De discussie of zoiets wel kon brandde los en Janice stond in het middelpunt van de belangstelling. Haar carrière kreeg verder vorm toen zij het album Between the Lines uitbracht. Andere bekende nummers van haar zijn Jessie, Fly Too High en The Other Side of the Sun. In de jaren 70 maakte zij diverse platen. Daarna werd het stil rond Janice. Begin jaren 80 trad ze samen op met Connie van der Bos. Connie was toen voor haar een grote bewonderaarste. Connie zelf heeft een plaat gemaakt met vertaalde liedjes van Janice. Samen zingen ze het duet Don't Leave Tonight. De laatste jaren beweegt Janice zich op het schrijven van science fiction verhalen. In juli 2008 komt haar autobiografie uit onder de titel Society's Child. Een opsomming van haar albums zijn Good and the FBI uit 2002, Billy's Bones uit 2004 en Folk is the New Black uit 2006. Het live album Working Without a Net uit 2003 is een compilatie van haar liedjes en haar beste optredens. De muziek van Janice pendelt heen en weer tussen folk, country, blues en een eigen stijl. Luister naar de hit uit 1979 van Janice Ian. Hier is ze met Fly Too High.

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij de aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd die in de schuilplaatsen lagen opgeslagen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Op het drukste moment stond er in totaal 577 kilometer file op de snelwegen. Als je de provinciale N-wegen meetelt, stond er zelfs ruim 900 kilometer file. Ruim een uur geleden was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grote steden waren op veel plaatsen ongelukken. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld.

0: Mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: hit uitgebleven. Toen we deze heren nog zo lekker chaotisch tegenkwamen. 1981 was met.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees
1: de
0: welkom,
1: Knecht.
0: Lieve luisteraar.

0: met Don't Let Me Be Miss on the Stoer, weet je nog?
1: Ja!
0: En ook dat kreeg een opvolger. Heerlijke muziek. Van Santa Esmeralda en Leroy Gomez. The House of the Rising Sun. Alles waar. Een cover. Maar toch weer lekker gedaan. Lieve Lootje van Ooitje. Beste luisteraars. Waar ook op deze avond. Vriendelijk welkom. We gaan terug. Wederom in de voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Roadshow.

0: dat is lang geleden, joh. 1963 al leek het gisteren. De meeste platen die in deze show voorkomen, nou ja, ze lijken allemaal een beetje op alsof het gisteren was toen ze uitgebracht werden. Cliff Richard en de Summer Holiday.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Nou ja, goed, zomers. Ze zijn zomers altijd lekker. Maar ja, welke jaargetijden ook, dat maakt niet uit. Je hoort ze bij ons op de radio. Lekker toch?
1: Dit is de Middle of the Road Show.

eens eerlijk, waarom heb je het niet gedaan, joh? Kom op, joh, hé. Hey. Op de achtergrond, backing vocals, een geldwolf. Ja, zijn naam was Frank Varian. Die heeft wat artiesten uitge... Nou ja, molken, zullen we maar zeggen, nietwaar? Het was muziek van Gila. En Why Don't You Do It? Met de horen venen voor achter de kuken gordijnen. Vandaag was het muziek van Splissing. Een hele zomer lang. Lekker toch? Gouden tijden herleven.

0: zijn dode speakers.
1: En hij is bovendien een aardig
2: kerel.
1: Ja, echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Roadshow.
3: Ik kan maar geloven.

alleen maar muzikale helden en heldinnen op de radio. En dat 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Uiteraard heb je haar herkend. Het was Dusty Springfield met dit zomergebed. Maar wel de Pet Shop Boys. Lekker terug op de radio. Gouden hits herleven. Ga je even meenemen naar 1969. En zie je dat als ontvoering met iets wat je lekker vindt. Het

0: Forever Young.
1: Hallo, ik ben Hans.
2: Ik ben Betty.
3: Ik Tony.
4: Sean.
5: Ik Lulu.
6: Theo.
7: En ik ben Marianne.

was het nog, ja, ik ben er wel eens geweest in de jaren 70 hoor, namelijk. Toen was het nog wel redelijk, dacht ik. Maar tegenwoordig, al die verhalen die je hoort over Amsterdam. Nou ja, goed. Pickpockets. Nou, dus als je naar Amsterdam gaat, dan moet je portemonnee en of je sieraden heel diep verstoppen. Nou ja. Pussycat hoor je in If You Ever Come to Amsterdam. Lieve luisteraars, dit is de Middle of the Road Show. Waar gaan we het over hebben? Oh, laten we maar eens even gaan.

een toppertje was het toch, hè? De Queen. De Queen zelf, toch? Jazeker. Het was een Aretha Franklin en de Freeway of Love. Je komt terug van vakantie. En je zegt zo tegen jezelf in de spiegel.

0: Lekkere beats en een jaren 80 Britpop klassieker als startrack in deze collectie.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radio en online programma. Woordenvol muziek items en wetenswaardigheden. Mijn naam is De Ruiter. En wat draaiden wij nou? Tangkol Mellis, misschien heb je dat herkend. Maar daarna dan, nou dat waren The Lucky Ones. Dat is de titel van het nummer. En Topic en Carte Blanche. En is er dan nog wat te melden over The Jam? Jazeker, er is een band uit voortgekomen. Die heet From The Jam. De drummer die begon na The Jam. Toen ze uiteen gingen in 1982. Zo zijn eigen band. En dat doet hij samen met gitarist en zanger Russell Hastings. Maar Paul Weller is natuurlijk de bekendste die we kennen van The Jam. En hij bracht in april 2026 een album uit. Met live nummers van een concert wat hij opnam voor de BBC. Dat doet hij vaker, want het is volume 2 van Weller at the BBC. En de voormalige frontman van The Jam speelde in juni en juli in de zomer van 2026 een uitgebreide reeks grote open-air en outdoor concerten in Engeland. Dus als je hem wil zien, dan moet je echt eventjes naar Engeland. Geen aanstalten om naar Nederland of naar België te komen. Jammer is dat als je fan bent van die band. Blijf bij ons, we hebben je heel veel leuks en moois te bieden. Onder andere muziek die je kan verstaan en aan het eind van het programma. Een prachtige live track uit de jaren 80.
1: Welkom. De connectie. Tussen muziekgeneraties. Muziek die je kan verstaan.

0: Door Change hoorde je Roxanne Hazes en Vang je mij. Deed me ook even denken aan Vang me, vorkvol van Cherry. De zangeres die een hit aan mij had uit de jaren 80, maar dat is zo lang geleden. Maar daardoor maakt ze wel kans om ooit op te duiken in dit radioprogramma in The Double Trouble.
1: De connectie. Music history.
0: En de beat van Change heb je vast herkend uit de jaren 80. We draaiden The Glow of Love, niet hun grootste en bekendste hit in Nederland, maar wereldwijd wel een hele grote hit geweest. Het is een Italo-Amerikaanse disco- en soulband die ook genoteerd staat in onze connectie-collectie. Omdat ze in 2025 gewoon ineens uit het niets een album uitbrachten. Ja, dat heette Embrace. En het scoorde hits daarmee in de UK Soul Chart met de remixen van nummers als Feel the Groove en Embrace Me Right Now in samenwerking met DJ Dr. Pecker en zangeres Tanya Michelle Smith. De band bracht vernieuwde versies en remixen uit van nog meer nummers. A Change of Heart vind ik zelf een prachtig nummer. En je kunt de recente updates van de officiële Facebookpagina van Change volgen op hun Instagram-account.
1: De

0: hoe zit het met jouw motivatie om 's ochtends op te staan en naar je werk te gaan? Of te gaan doen wat je moet doen die dag? Heb je er een beetje zin in? Nou, we hopen het maar. Maar mocht dat niet zo zijn, dan hopen we toch dat dit radioprogramma jou een klein beetje helpt door de muziek die we draaien. En we vertellen er wel eens wat bij. We draaiden Motivation van Carly Rae Jepsen. En daarvoor de man met een prominente notering in de Connectie-collectie. Een collectie van artiesten die al meer dan 25 jaar muziek maken en dat nog steeds doen. Of nieuwe muziek uitbrengen, live optreden. Nou, hij doet dat zeker. Je kent hem misschien het best van Run to You in the Summer of 69. Dit was Bryan Adams, 2026 en Tough Town.
1: In Memoriam, een footprint in de muziekhistorie.

0: Op de helft van elke connectie zoeken wij de connectie in de titels van de muziek. En dan maken wij daardoor een connectie tussen muziekgeneraties. Want wij draaiden muziek uit 2026 van Leon Bridges en Illusion. En daarna hoorde je Just an Illusion van Imagination uit de jaren 80. En deze Leon Bridges was in 2026 bezig met zijn album Happiness Anytime, waar dit nummer vanaf kwam. En hij deed dat in 3 delen. Ja, hij maakte elke keer wat nummers en die bracht hij uit. En dat verdeelde hij zo over het jaar, zodat er steeds nieuwe nummers van hem online kwamen. En ik kan me dat herinneren. Ik zie dat voor me. Ik zag steeds singles van hem in de verschijningslijsten komen. Mag ik het zo zeggen? Goed, en Imagination, die kennen we natuurlijk uit de jaren 80. Ze treden nog steeds op. Althans, de zanger, hij doet dat voornamelijk voor goede doelen. Dus als daar de grote hits van de band voor gebruikt worden, is dat natuurlijk alleen maar goed. Net zoals dit radioprogramma en online programma. Hopen we dat jij het goed vindt. Je kunt ons altijd en overal bereiken via de connectie @gmail.com. En als je ons wil laten weten, doe dat dan vooral.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie.

beetje in. En dan ontdek je opeens dat het een cover is. Misschien wist jij het. Het was mij even ontgaan. Want het nummer bevat een sample van het nummer Street Player van Chicago. Wat je hier hoort. En dat kwam de Buckethead in de persoon van González duur te staan. Want er kwam een enorme claim. Hij heeft dus helemaal niets verdiend aan het nummer wat je hiervoor hoorde.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Minister Buchholz O'Sullivan wil makelaars verplicht opnemen in een register en komt met een landelijke klachtenregeling. De NVM wil makelaars laten aantonen dat ze voldoende kennis en ervaring hebben voordat ze in dat register komen. En vereniging Eigen Huis wil ook strengere regels rond bezichtigingen en biedingen, want nu zijn er te vaak klachten over oneerlijke biedprocedures. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. Het RIVM benadrukt dat de patiënt in zeer strikte isolatie wordt verpleegd en ook dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Congo zijn inmiddels duizenden mensen aan een variant van het dodelijke virus overleden. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar Duitsland besloot die miljardenopdracht in te trekken vanwege vertragingen en oplopende kosten. Maar de Nederlandse scheepsbouwer houdt de Duitse regering zelf verantwoordelijk voor de opgelopen vertraging, omdat de beslissing

0: om de order in te trekken louter om politieke redenen zou zijn genomen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. Bij een grote controle van een marechaussee bleken 2 stewards te veel te hebben gedronken. Zij kregen boetes tot €425. Ook een piloot testte positief. Hij bleef net onder de boetegrens, maar kreeg wel direct een vliegverbod van 1,5 uur. Voor personeel geldt namelijk dat ze 0,0 alcohol in hun bloed mogen hebben.

0: ze vliegen. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

dit feest? Ben jij nog naar de Stones geweest? Die whisky smaakt naar koude thee. Ben jij naar Truus of Desiree? Ik vind jou tof, hoe vind je mij?

van sinaas ga ik niet uit mijn bol. Aha. Probeer nou dit eens voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

0: Hou wat stom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie hem morgen.

0: is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. En 4 ruimtevaarders zijn vandaag vanaf het Amerikaanse Florida naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. Aan boord van de SpaceX-raket zitten 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen in ongeveer 8 uur naar het ISS, waar ze zich aansluiten bij de 7 huidige bewoners. De bemanning gaat daar langdurig onderzoek doen naar de gezondheid van mensen in de ruimte. Het is inmiddels al de 13e langdurige missie die de NASA samen met SpaceX uitvoert. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear. iTurn Radio. Now.

0: Bart van de Heuvel. Bart's Guitar Platform.
1: Get ready.
2: iTurn Radio. Vertel je buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
3: Ik zeg een hele goede avond en van harte welkom bij Bart's Guitar Platform. Op deze donderdag van 1 oktober 2026 bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. En de naam is Bart van der Heuvel. Vanavond hoor je aflevering 455. Bart's Guitar Platform hoor je tot aan de klok van 8 uur. Tot aan de klok van 9 hoor je album tracks. Je weet het, beide programma's worden gepresenteerd door mij. Maar de muziek voor beide programma's wordt samengesteld door Luc Janssen. Eerst gaan we die Bart's Guitar Platform eens even scheren. Aankomend uurtje, ik neem je weer lekker mee, want we gaan op zoek naar de heerlijkste gitaarmuziek. Uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. En live muziek staat er ook voor je klaar. The Ramones. Als je ze een beetje kent, weet je dat de nummers niet zo gillend lang zijn. Er staat geen 1, 2, geen 3, geen 4, geen 5. Nee, er staan totaal 6 live nummers voor je klaar. En we sluiten met een heerlijk surfnummer. Maar je weet het ook, totaal 6 live nummers voor je klaar. We sluiten met een heerlijk surfnummer. Maar je weet, de opening van Bart's Guitar Platform wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester, Mr. James Marshall Hendrix. 1 oktober is een bijzondere datum voor Jimi Hendrix geschiedenis. In 1966 stond hij met Cream op het podium in de London Polytechnic en speelde zijn versie van Killing Floor en blies daarmee de arme jonge Eric Clapton compleet van het podium. In 1967 stond hij in die Olympic Sound Studios in hetzelfde Londen in Engeland en nam hij het nummer One Rainy Wish op. Dat zou uitkomen op zijn tweede studioalbum met de titel Axis Bold as Love. En als laatste, op dezezelfde 1 oktober, maar dan in 1970, werd Jimi Hendrix begraven. Welkom bij het programma Bart's Guitar Platform.

mix staat niet op Ecstasy Bond is Love. Nee, dit is een mix die gestuurd werd om daar een testpersing van te maken. Om daarna te luisteren of hij wel rijp was om gebruikt te worden op het album. Nou, hij heeft de test niet doorstaan. Dus hij is als outtake in de prullenbak beland. En ik heb hem daaruit gevist. We blijven in de jaren 60 en stappen als eerste de rock'n'roll binnen, over Cream gesproken. Deze week staan ze in dit item met het nummer Tales of the Brave Ulysses. Komt van het album Disraeli Gears, hun tweede studioalbum. En is tevens ook dit nummer de B-kant van de single Strange Brew.

0: band. Dit liedje eindigt met Wii U, inderdaad. Uit de muziekstroming punk, jawel, hoorde je Richard Hell en de Voiloids. Met inderdaad Blank Generation. Je vindt het op de EP Another World en dat kwam uit in 1977. Je weet het van de punk, stappen we lekker de Motown sound binnen. Deze week de muziek van Stevie Wonder. Je hoort zo het nummer I Was Made to Love Her. Nu komt niet alleen op single uit, maar is ook de titel van Stevie Wonder, zijn 7e studioalbum. En dat kwam 28 augustus 1967 uit. Jawel, op Tamala.
1: Detroit, Michigan, the home of Motown. This is the Tamla Motown Sound.

Jongens, maak er een einde aan. Dankjewel. Uit de muziekstroming, de psychedelic sound, hoorde je Savage Resurrection met Every Little Song. Band komt uit Richmond in de Amerikaanse staat Californië. Begon in 1967, maar hij stopte er alweer mee in 1968. Maar wie kent hem niet? De vestiging van de Aldi in Richmond, jawel. Want in 2007 ja, stonden ze met z'n allen daar bij de diepvriesafdeling. Ze zijn de winkel uitgelopen en oefenruimte gaan zoeken. En ze zijn nog steeds bij elkaar. Heerlijk. Tijd voor de muziekstroming reggae. En deze week hoor je de muziek van Horace Andy. Met het nummer Every Tongue Shall Tell. Het kwam uit op single. Het nummer staat zowel aan de A als aan de B kant. Maar aan de B kant doet Sound Dimension met Horace

0: PIA in een disco-nummer moet kunnen. Het is tenslotte Bart's Guitar Platform. We waren beland in de, inderdaad, de muziekstroming disco. ABC met The Look of Love hoorde je. Idee trouwens voor de bandnaam kwam omdat ABC vooraan in het telefoonboek zou staan. Ja, ik, telefoon, je weet niet wat het is. Even googlen, jongens. En dat zou handig zijn. Want dan werden ze wat, hoefden ze niet zo te bladeren, werden ze wat vlotter geboekt, zal ik maar zeggen. Nummer The Look of Love kwam 7 mei 1982 op single uit. Maar komt van het album The Lexicon of Love. Dadelijk heb ik nog 3 muziekstromingen voor je te gaan. Als afsluiter een mooi surfnummer van deze aflevering van Bart's Guitar Platform. En daarna tot aan de klok van 9. Het programma Album Tracks. Nummer 5 voor vanavond. Maar eerst dit.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some life tracks, Bart.
0: Nou, Sam, dan staan er 6 voor je klaar van die life tracks vanavond bij Bart's Guitar Platform. Deze week hebben we de Ramones op bezoek. Het live album heeft de titel We're Out There. Het is opgenomen 6 augustus 1996 in The Place. Die staat in Hollywood, Californië. Kom uit 18 november 1997. Totaal 32 nummers en een speelduur van 1 uur, 4 minuten en 11 seconden. Kortste nummer trouwens, 1 minuut 14 en het langste nummer is 3 minuut 20. De 6 nummers die we van dit album gaan draaien hebben achtereenvolgens de titel. 53rd and 3rd. Dat is op een hoek van 2 straten waarschijnlijk. Listen to my heart. We're a happy family. Moet kunnen. Chinese rock. Beat on the bread. And any way you want it. Hier zijn ze, de Ramones. Live.

0: Excellent tonight.
1: The Ramones, live. Any way you want it. Beat on the bread. Chinese rock. We're a happy family. Listen to my heart. And 53rd and 3rd. 6 nummers. En we hebben nog een kwartier op de klok staan bij deze Bart's Guitar Platform van 1 oktober 2026. Ik zeg tegen het publiek daar, jullie kunnen nu een pilsje gaan halen, alsjeblieft. Heerlijk. Tijd voor de muziekstroming country. Wordt de muziek van Bob Wills en his Texas Playboys. Met het nummer Home in San Antonio. Staat aan de B-kant van de 10-inch 78 toerenplaat. Is opgenomen 14 juli 1942 bij CBS radio station KNX. 6121 Gower en Sunset Boulevard in Hollywood, Californië. Deze plaat kwam uit november 1943.

0: Allison met inderdaad Stay With Me, ook wel Stay With Me Baby genoemd. Kom in oktober 1966 uit op single en staat op haar album Heart and Soul. Ten slotte een nummer is geschreven door Jerry Ragavoy en George David Weiss.
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on. What are you waiting for? Just press play.
0: Zeer zeker, staat weer een lekker blues nummer voor je klaar. Vanavond het nummer Devil is Watching You. Is van Lightning Hopkins, geboren trouwens 15 maart 1912 als Samuel John Hopkins. En deze Amerikaanse country blues zinger, songwriter, gitarist, speelde ook hier en daar een beetje piano. Hij overleed op 69-jarige leeftijd, 30 januari 1982.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede slachtoffer geëist. Een jong meisje is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden nadat afgelopen dinsdag ook al een lerares om het leven kwam. Bij de aanval in de plaats Staskov raakte bovendien nog een 61-jarige docent gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt als verdachte. Over het motief van de tiener is momenteel nog niets bekend. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
5: Now.
4: Tussen toen en nu. Tussen toen en nu.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.
6: Tussen toen en nu. Tussen toen en nu.

in West-Duitsland. Toen heette dat toch zo? Jullie horen, doe je wel een funk. Wat een duik van de discoplaat weer. Welkom terug in het programma Tussen Toen en Nu. Jouw dansavond is begonnen hoor. En hier zelf de bijna weekendshow. Jawel, die woorden mogen we nog steeds gebruiken.

0: swingend in met vette dance tracks, mini mixen en nog veel meer. Dat allemaal van 8 tot 10 bij jou. iTunes Radio. iTunes Radio.
1: Laten we het even gemakshalve eens een keer deze plaat eens oppakken. Over de programmering gesproken, wat eigenlijk op de donderdagavond hier plaatsvindt natuurlijk, met ondergetekende hier zo. Hebben we een andere waar we hebben eigenlijk geschrapt of eventueel wat anders ingevuld? De 3 of de 6 of de 4 van Beet, die zijn geheel verdwenen. Dit heeft te maken met de gezondheid van hemzelf. Ook de mixen wekelijks uitgezonden eigenlijk, van 3 maanden geleden natuurlijk, tot aan de dood eigenlijk van Gert Immerseel, gaan wij ook schrappen. Dit uit respect voor de nabestaanden. Maar voor de rest hebben wij nog wel de lekkerste mixen. En een Lovers Holiday. Hier hebben wij de klok.

blijft aanwezig in het programma tussen toen en nu. Straks is weer tijd voor hem. En we hebben ook nog een andere leuke, lekkere mix voor jullie uitgezonden. En de buurvrouw, zullen we die ook nog erbij doen? Daar ga ik nog even over nadenken. Daar heb ik nog even de tijd voor. Pak een beetje 1 uur en

0: Voel je goed. Goed. Goed. Met de beste muziek. De beste muziek. En luister naar Tussen Toen en Nu. Met Peter van den Berg.
1: Peter Slaghuis.
2: Hey DJ!

92 dagen gaan ze misschien wel weer uit. Dan gaan we weer het nieuwe jaar in 2027. Dat zien we dan wel weer. Eerst wordt het tijd voor een vieze praatje. Toch maar doen dan. Hier in Dirty Talk. Ik heb het over Klein en MBO voor jullie.

straks ook nog even langs. Met haar slechte dames, oftewel de vieze dames. Maar hier wordt het tijd voor deze. We hebben een Italootje voor jullie uitgezocht. Dit is de Silva Policiae. Dit de alarmlichten. En de klaksons mogen weer aan.

Mars, Mars.

Funkin voor Jamaica. Je hoorde het tweede nummer van kant 1 van de LP Truly Yours. Je hoorde Bygones. En straks nog tracks van One Touch, Get to Life. Nu eerst de formatie Switch hier in de Ricky Thompson Show.

A Secret Love, een single uit 1984. Een suggestie van Roland en je hoorde Evan Rogers. En daarvoor hoor je de formatie One Touch met Don't Throw Away Your Love. En dit is Upfront Infatuation hier bij Item Radio.

Sir, met een van de twee maxi-singles die ze uitbrachten in de jaren 80. Je hoorde Back At You. En Erik uit Braschaat heeft weer van zich laten horen. Ik vind net een e-mail in de inbox dat hij weer heel wat zeldzaam materiaal heeft weten te scoren.

op de e-mail van Erik van der Merwe. Hij heeft de afgelopen weken weer veel zelfstaand vinyl weten te scoren. Zo schrijft hij op platenbeurzen in België. En hij gaat ze voor ons digitaliseren. Hij hoopt voor volgende week al wat te kunnen doorsturen. Dus wordt vervolgd.

To say, je hoorde The Blackbirds, een 12-inch uit 1980. En we gaan naar de laatste van vanavond. Nou, ik verheug me al op de zeldzame maxi-singles van Erik voor de komende shows. Maar voor nu, de laatste van vanavond. Dit is niemand minder dan Melba Moore. Hey, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week!